0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerp.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het Amerikaanse leger ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de Golfstaten, Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Er is opnieuw klacht ingediend tegen de eigenares van de skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Daar brak op oudejaarsavond een dodelijke brand uit. 41 mensen kwamen om het leven. De eigenares wordt beschuldigd van schriftvervalsing. Zo zijn er verdachte elementen gevonden in de factuur voor de installatie van het plafond dat erg brandbaar was. De eigenaar en 12 andere verdachten worden onder meer aangeklaagd voor dood door schuld en brandstichting door nalatigheid. En sport, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag het ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
1: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
0: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. En voetbal, de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Op 21 juni spelen de Rode Duivels tegen Iran. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer en maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
2: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
3: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
2: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
2: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
4: Oh, maar het decolleté is te leeg.
5: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
3: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
3: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
10: aha. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
12: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
11: Vorig jaar werden er ook al 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
13: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
11: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
14: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
15: Dag Robert, storen we niet?
16: Nee, kom binnen.
15: Onze kleine is er ook bij.
16: Hallo.
15: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
16: Allee, maar dat past toch nog?
15: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
16: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
17: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Aha. Minerva.
19: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Hele goedemorgen allemaal. 6:08 geworden op deze zaterdagochtend. Het is alweer tijd voor Goedemorgen Antwerpen. De ochtend ziet er nog een beetje goed uit. Er hangt alweer regen in de rug, heb ik begrepen. Echt radioweer noemen wij dat.

0: Hopelijk hebt u een beetje goed geslapen.
1: Ja.
0: En nu het ontbijt. Laat het smaken. Wij hebben heel veel muziek bij. Dus we gaan daar zo dadelijk mee starten. Tussen nu en 10 uur is het tijd voor dit programma.

De eerste die zich vandaag mocht laten horen, dat was Richard Tucker. En dit samen met de Columbia Symphony Orchestra en het nummer Yours in My Heart Alone of zoiets in die aard. Ik heb het opgeschreven, maar het gebeurt soms, hè? Ja, dat ik mijn eigen geschrift niet kan lezen. Goed, en het instrumentale Happy Hearts werd gebracht door Ian Milder.

We hadden een vrijgevige Nelly Wijsbeck met Heel Mijn Hart. En Les Paul en Mary Ford, overbekend nummer ook, met de Mockingbird Hill.

0: Niet te geloven, hè, maar het werd ondertussen toch alweer 8:30 op deze zaterdagochtend. Delores draaide met It's Magic en Jean Ferrat met La Montagne.
1: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.
7: Kopje koffie? Gezellig, met Merk Maxi.

Aphrodite Child. En je herkende hem misschien wel, hè? Demis Roussos. Nog voor hij solo ging, hè? Met Such a Funny Night. En daarvoor hadden we nog Julio Iglesias met Manuela.

I Wanna Be Around van Tony Bennett. En nog een grote naam van toen, hè? Al Martino met Here In My Heart. Bracht de tijd op 13 minuten voor 9 uur.

lijkt alweer een beetje afscheid nemen, maar het is nog te vroeg. Hè? We hebben nog een uur te gaan voor het programma Goedemorgen Antwerpen. We draaien nog André Hazes dus met Het is voorbij, voorlopig. En Jill Curry hebben we nog klaarstaan als laatste in dit eerste uur met I Love My Baby. En oh ja, Andy Borg, die heb je ook nog gekregen met Adios Amors.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, hebben ze door hoe ik.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
6: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
5: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen. En dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt tijdens de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
7: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
5: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, dat schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag de fabriek ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
8: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
5: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. In de buurt van Sint-Petersburg in Rusland zijn meer dan 85 Oekraïnse drones onderschept. Dat meldt de regionale gouverneur. De stad werd eerder deze week ook al onder vuur genomen door Oekraïne. In Sint-Petersburg vindt deze week een groot economisch forum plaats onder leiding van Russisch president Poetin. En sport. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
15: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
16: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
15: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
15: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Goedemorgen, Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: Zo werd het bijna 10 minuten over 9, hè? Welkom in deel 2 van Goedemorgen Antwerpen. Onze eerste was van Ticoy Tape en Son of My Father.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Met Mark Maxi.

0: alweer twee heerlijke dames in dit programma. Hè. Teresa, of Teresa Brewer met Till I Waltz Again With You. En dan deze Damita Joe, It's Too Late To Be Sorry. Dat gaat mij nooit overkomen, want ik ben altijd op tijd.
1: Het is na 9 uur en je bent nog niet wakker.

Je krijgt ze hier meestal twee aan twee. En dat was nu ook weer het geval. Het kan al eens verkeren als ik verdiept zit in mijn kop koffie. Maar goed, dat was nu niet het geval. Ray Price draaiden we met Love Me Tender. En dan de meester zelf, Elvis Presley met Burning Love.

James Brothers met You, You, You. En Tony Bell, dat Vlaamse geschiedenis, hè? Jaren geleden. Maar het zit nog in het geheugen, hè? Charles.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: Goedemorgen Antwerpen. Die en hij nog niet goed op de wekker gekeken, zeker?
8: Goedemorgen.

Ja, op het einde van het programma mag u dat zeggen. Het is nog een beetje te vroeg. Thank you for the music van ABBA. En daarvoor Linda de Souza met Cuando es tu triste.

Woody Herman en de Woodchopper Ball. En van eigen bodem, Adamo met het mooie Come Toujours. We gaan een beetje recenter draaien.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Johnny Lyon en Sofietje Glenn Gamble, Together Again, dat zijn we, maar niet volgende week, want dan gaat Willem van Walen hier deze zaterdagochtend overpakken. Onze Jan van Dam, die is niet echt weg geweest, maar toch ook wel, voor mij, want hij is op vakantie geweest. U hebt dat niet gemerkt op de radio, maar ik wel, want ik kwam hier in de studio helemaal alleen. Jan, helemaal alleen.
1: Helemaal alleen.
0: Ja. Ik heb u een beetje gemist, hè?
1: Ik zat nu echt met u in, hè. Echt waar, hè.
0: Goed, dat geloven we direct, hoor. Zo dadelijk dus veel plezier met onze klankentapper van dienst, Jan van Dam. En we gaan eruit met de Nederlandse band The Surfers. En windsurfing. Fijn weekend, tot binnen 14 dagen.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Rond deze tijd komt in het Vlaams parlement een raad van onderwijzers samen. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken. Je hoort Demir.
7: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die ze al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
6: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. Het is niet duidelijk wat er in de loods ligt opgeslagen. Het gemeentelijk noodplan is ook afgekondigd. Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
8: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
6: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify of dat van je kind aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
9: 0485-54-87-85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was Ricky King met Ghost Riders in the Sky. Goedemorgen allemaal op deze toch wel redelijke zaterdagvoormiddag. Het gaat zo niet blijven, want de weergoden voorspellen hier de namiddag weer onweer en regen. Het is misschien een beetje van te veel aan het worden, maar ja, we moeten erdoor. We staan ervoor en we kunnen aan het weer helaas niks veranderen. Wat het ook mogen zijn. Ik ga ook nog mijn collega, onze Mark, bedanken. Die had weer mooie platen voor u in petto tussen 8 en 10 hier bij Radio Minerva. En als je naar de studio belt op het nummer 032-19-1727, dan kom je bij Annie terecht. U kunt haar contacteren in verband met informatie over onze radio, over dit programma. Of u wil lid worden van onze radio, kan allemaal. Of u wilt uw favoriete top 3 doorgeven voor onze top 1000 in augustus, dat kan ook allemaal bij Annie op dat nummer. We gaan eraan beginnen, want ik heb hier 3 platen klaarstaan uit 1955. U kunt luisteren naar Perry Como met Papa Loves Mambo. Daarna is het de beurt aan Nat King Cole met Smile. En daarna is er ook nog Doris Day met If I Give My Heart to You. Maar hier is eerst Perry Como met Papa Loves Mambo.

Allemaal platen uit de jaren 50 waren dit, hè. Dus je kon luisteren naar Perry Como, Nat King Cole en ook nog Doris Day. Ik heb vandaag heel veel platen voor je klaargezet uit de jaren 50. Maar de volgende is erin dat die wat jonger is, hè. Het is een nummertje uit de jaren 70 van Charlie's. Van Billy Walker, ja, zo heet die man. En die heeft het over een paar schoenen. Een paar schoenen van ene Charlie. En wat hij daarmee bedoelt, wel, we gaan het te weten komen. Billy Walker en Charlie's Shoes.

Charlie's Shoes Are Killing Me. Volgens mij zijn ze een maatje te klein, hè? Denk ik wel, voor deze Billy Walker. En hier is JP Morgan met Just a Gigolo. Ja.

Dat waren de Crewcuts met een titel die nergens op slaat. Hè. De titel luidt Op Shoep. Ja, daar kun je niet veel mee aanvangen, hè, met zo'n titel. Maar ja. Hier is Jimmy Justice en die heeft volgens hem tenminste maar één fout begaan in zijn leven. Wat dat is, ik weet het niet. My One Sin. MUZIEK

My one sin in life is loving you. Ja, ja, zeg. Hè. Het is natuurlijk niet gemakkelijk hè, voor deze meneer Jimmy Justice. En wie was die you? Misschien een van deze dames die er nu aankomen. Want hier zijn de Pupini Sisters met Mr. Sandman. Bam, bam, bam.

0: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
7: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was de liefdesmelodie bij uitstek, want ze heeft haar naam alvast niet gestolen. Dat was de Melodie of Love van André Mos. En nu we vandaag toch heel veel in de jaren 50 rondhangen, is deze plaats zeker op haar plaats. Want hier is Ray Funky met Als men verliefd is.

Ja, ik kan die man geen ongelijk geven. Als men verliefd is, dan schijnt de zon alle dagen. Het mag nog pijpenstelen regenen, maar de zon blijft schijnen, zeker in je hart. En kent u Belle van Barcelona? Wel, ik heb nog nooit van Belle gehoord, maar wie die wel heel goed gekend heeft, is Dean Martin. Belle van Barcelona.

0: Dat was de Open Door Boogie van Nappy Brown. Het is vandaag 82 jaar geleden dat de invasie in Normandië plaatsvond. Er zijn toen heel veel soldaten gesneuveld, maar het was het begin van de bevrijding van Europa van de nazi's. En ik heb daar een platform gevonden over dit fenomeen, over deze gebeurtenis. Want hier is Paul Anka met The Longest Day.
1: Many men

Don't throw away those teardrops. Dat was Frankie Avalon hier bij uw zonnige zender Minerva. Na Frankie zijn we toe aan Caterina, want hier is Caterina Valente.

Olé, dat was dus Katrina Valente met Bayo Bongo. Bobby Freeman is onze volgende artiest in het rijtje en die heeft destijds ook wat genegenheid gemist. Tenminste als ik naar de titel van zijn plaat kijk. I Need Your Love.

Dat was Jimmy Dean en Dear Heart. Zo, het eerste gedeelte zit er bijna op. We gaan naar het tijdseinde van 11 uur in het gezelschap van The Ventures en Telstar. En daarna ben ik er terug, dus tot 7.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen. Tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. En ook de bedenktijd zou ingekort worden. Van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monens van het departement Zorg.
9: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
8: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu analyseren. En in het Vlaams parlement zit de Raad van Onderwijzers samen. Voor de eerste keer. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken.
10: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die ze al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
8: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
16: De Robert? Wie is dat?
15: En
12: Jawel, je weet wel. Robert de Expert van in de Vestingstrot.
15: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
12: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
15: Zwaasdingen?
12: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
15: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
12: Robert de Expert. 0 draaien. 226, 93, 93.
15: Welk bedrag had hij nog gedacht?
12: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
16: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha. Minerva.
20: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Zo, de spits van het tweede gedeelte is er alvast af. En dat deed Max Greger met zijn orkest en het hele bekende Amapola. Ik heb vandaag dus heel veel platen uit de jaren 50 voor u meegebracht. En de volgende is er eentje uit 1955. Want hier zijn de Maguire Sisters met The Naughty Lady of Shady Lane.

De mensen die regelmatig afstemmen op onze zender zullen die plaats zeker wel erkend hebben. Hè? Cherry Pink en Apple Blossom White, deze keer in de versie van ene John Dupree. En hier is Lou Monte. Now is the time.

Ja, we kennen die plaat misschien beter onder de naam Come Back to Sorrento, maar bij Lou Monte heette deze plaat Now is the Time. En hier is ze weer, hè, onze Connie. Connie Francis met Fonicoli, Fonicola.

Zo, dat was de titel. Je kon hem al horen, hè? Ja, ja. En meer moet dat echt niet zijn voor Johnny Restivo. En hier is het koor en orkest van Billy Yvonne met een hele bekende melodie. Luister zelf maar eens.

Een plaat die mij ook heel bekend in de oren klonk, hè, want dat was een hele grote hit in de jaren 60 van Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Maar u kan luisteren naar het koor en orkest van Billy Vaughan. En hier zijn Ellie Russell en The Three Bells met de Twiddledee.

Tweedledee, Tweedledum werd voor de eerste keer op plaat gezet in het jaar 1954. Het was toen een hit van Laverne Baker. Maar een jaar later hebben deze mensen er ook nog eens een versie van gemaakt. Dat is een nummertje dus uit 1955 van Ellie Russell en de Tree Belt. Ja, zo zijn ze.

0: Life could be a dream, sweetheart. Ja, dat hangt er vanaf, hè, hoe je het bekijkt. Hè. Dat waren de Cowboys. Niet de Cowboys, maar de Cowboys met Shiboom.
1: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.

Dat was het orkest van Hugo Strasser met Bel Ami. Het zijn vandaag hoofdzakelijk platen uit de jaren 50, maar we gaan nu toch een uitzondering maken voor Wil Tura. Want die komt hier binnen met een nummertje van hem uit 1967. Geen zomer zonder jou.

Ook een madame met een fantastische stem. Dat was Jane Morgan met A Levert Concerto. Wie destijds heel veel covers gemaakt hebben, zijn de mensen van het koor en orkest van Ray Conniff. En dat doen ze ook met deze melodie. All I Have to Do is Dream.

Dat was Peter Alexander, ook een man die het mooi weer gemaakt heeft in Duitsland, zeker in de jaren 50 en ook in het begin in de jaren 60. Peter Alexander met Komm wünscht dir was. En hier is Wanda Jackson, It's Only Make Believe.

Vandaag eens geen feest van Wanda Jackson, want we kennen die dame allemaal wel van haar grote hit Let's Have a Party. Maar vandaag hield zij het sober met It's Only Make Believe.

Margie will be the one for me. Dat hebben er volgens mij wel meer gezegd. Dat waren de Moordenaars. En wie krijgen we nu? Wel, hier is ene Maria Zamora met Mama El Bayan.

Zo, dat was het weer wat dit programma betreft. Mensen, allemaal bedankt voor het luisteren en ik ben er. We zijn er graag terug voor u aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. We gaan afscheid nemen met een nummertje van Danny Williams en Genie. Maak er nog een heel fijn weekend van en tot volgende week. Salukes!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit en er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
5: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts 1 lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
4: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondagvoormiddag wil openen tot 13 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen. Tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd zou ook ingekort worden van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monens van het departement Zorg.
6: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
4: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu wel nog analyseren. En op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraai thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
10: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
11: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
10: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
10: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
12: Aha. Minerva.
13: Varje gång som jag i Antwerpen lyssnar jag till Wilfrid och Café Minerva.

0: It ain't what you do, it's the way that you do it. En Jimmy Lunsford was dat uit 1939. Hij zou vandaag 124 jaar zijn, want zo lang is het geleden dat hij geboren is. Goedemiddag, welkom op Radio Minerva en bij Café Minerva, het jongerenprogramma van Radio Minerva, waarin we even een kijkje nemen op de muziekgeschiedenis. Vandaag de geschiedenis van 6 juni. We zijn niet lijfelijk aanwezig, dus je kan ook niet bellen naar een van onze telefonistes vandaag. Maar we zijn er wel, tot 2 uur, met die kijk op de geschiedenis.
1: Tattoo op de radio.

Brenda Lee, Love You Till I Die. En daarvoor Ella Mae Morse en Blacksmith Blues. We verlaten de 50s momenteel even en stappen over naar de 60s. Uit 1962 is dit Bobby Aanschoepen.

Op 6 juni 1977 is Stevie Wonder gastspreker op een symposium bij de UCLA. Heeft het over zijn beginjaren bij Motown en illustreert zijn uiteenzetting met enkele songs ter verduidelijking. Zoals deze bijvoorbeeld.

6 juni 1960 stapt Tony Williams op bij de Platters. Hij gaat een solo carrière beginnen. Dit zijn de Platters met Tony Williams, maar dan uit 1956.

0: Wolken und fliehen geschwind uns wie Sturm und Wind.
1: Zeer misleidend vind ik het van Freddie Quinn. Hij zit in een bakje Duitse platen. En in het begin doet hij een stukje in het Spaans op deze La Paloma. Eerst even een paar mededelingen.
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.

Nummer heeft behoorlijk te lijden gehad onder de tand destijds. Earl Bostic en People Will Say We're In Love. Gary U.S. Bonds is jarig vandaag. Hij wordt 87, heeft redenen te over dus om de vijfdaagse werksweek om te buigen in een 7-day weekend.

Diamond en Kentucky Woman. Op 6 juni 2001 verkoopt Elton John een 20-tal auto's uit zijn collectie en wordt zo 2,75 miljoen dollar rijker. Als reden zegt Elton: ik heb toch geen tijd om ermee te rijden.

Stafford and No Other Love. Op 6 juni 1966 komt Claudette, de echtgenote van Roy Orbison, om het leven als ze met haar motor onder een vrachtwagen belandt. Roy was eerder 2 maanden ervoor terug opnieuw met haar getrouwd, want ze waren al eens een keertje uit elkaar geweest. En voor de bijgelovigen onder jullie wil ik nog even meegeven dat 6 jaar eerder, op 6 juni 1960, Roy Orbison dit plaatje

Connie van der Bos in 1965 had het al over het paleis met gouden muren. Ze was vooruitziend. Het was niet het Spiegelpaleis dat ze daar aan het bouwen zijn aan het Witte Huis in Amerika. Op 6 juni 1970 is de eerste plaats in Engeland voor Christy met Yellow River. Jeff Christy, eigenlijk een singer-songwriter, schreef het nummer eigenlijk voor de Tremolos, maar die vonden dat een beetje te poppy voor hun. En daarom heeft producer Mike Smith de stemmen van de Tremolos van de opname afgehaald en die van Jeff Christy in de plaats gezet. Ja, en de rest was geschiedenis.

Christy dus en Yellow River uit 1970 bracht ons naar bijna 1 uur. En dan weet u, dan moeten we er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar na 1 ben ik er graag terug met nog meer feiten over 6 juni. We gaan naar 1 uur toe met muziek van Monty Alexander en die wordt vandaag 82. Blijf van uw toestel, blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot z'n biet.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
6: Oh man, het dikke teesten leeg.
7: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
6: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
5: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
5: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
11: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio
12: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
13: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
12: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen, tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens de Israëlische soldaten schoten ze op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
14: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
15: Allemaal?
14: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem?
14: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
18: Ja,
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
18: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
17: 0485-54-87-85.
19: Ah, wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig minifestivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
20: Aha. Minerva.
21: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: Ik blijf hem een van de plezantste vinden uit de jaren 40. Louis Jordan en Saturday Night Fish Fry. Welkom op de B-kant van uw wekelijkse afspraak.
1: Tato, zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja en nee, eigenlijk. We zijn er niet vandaag omdat er een schoolfeestje is bij de kleinzoon. Maar we hebben wel heel veel muziek meegebracht.

Pulsavers en geen wonder dat ik ween. Op 6 juni 1962 nemen de Beatles voor het eerst op in de befaamde Abbey Road Studios. Ze maken 3 demo's van nummers die ze zelf schreven: Love Me Do, Ask Me Why en P.S. I Love You. En de vrolijke 4 die kregen elk €10,85 voor hun prestaties.

0: Beko en Vier, maar u moet niet komen, u was er natuurlijk al. Op 6 juni 1973 krijgt Barry White een gouden plak in de Verenigde Staten voor deze I'm Gonna Love You Just a Little Bit More, Babe.
1: Feels so good. You're lying here next to me.

0: Jay and the Americans and Come a Little Bit Closer en zanger Howie Kane van Jay and the Americans, die zou vandaag 81 geworden zijn. Moet met twee woorden spreken, want hij overleed in 2023.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, geamuseerd wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

naar de organist die je aan het werk hoorde, wordt wel eens verwezen als zijnde de vijfde Beatle. Een titel die hij nooit officieel gekregen heeft, was toch wel belangrijk voor de Beatles. Al was het alleen maar om de ruzietjes tussen John en Paul bij te leggen. Billy Preston is vandaag 10 jaar overleden. Op 6 juni 1964 komt Chapel of Love van de Dixie Cups op nummer 1 in de Verenigde Staten en blijft er 3 weken staan.

Cherry Vale and There's a Kind of Hush. Op 6 juni 1945 werd ze geboren als Cornelia Maria Helena. Maar u en ik mogen Connie Vink zeggen. Hier is Maak je dik, maak je niet dik. Dun is de mode.

Johnny Vinks, ze wordt vandaag 81. In de jaren 60 was je of voor de Beatles of voor de Rolling Stones. En een trist hoogtepunt in die rivaliteit tussen die beide fansklans is een anonieme advertentie op 6 juni 1964 in 6 muziekbladen. Met deze tekst: in het algemeen belang, kijk hoe de Rolling Stones de Beatles verpletteren.

Rolling Stones and It's All Over Now. Op 6 juni 1986 overleed trouwens Dick Rowe. Hij was de man die de Beatles weigerde te tekenen bij Decca en de Rolling Stones wel een contract gaf, heeft hij zijn blunder toch nog een beetje kunnen rechtzetten. Op 6 juni 1987 komt You Keep Me Hanging On voor de tweede keer op nummer 1 in Amerika in de versie van Kim Wilde. De allereerste keer was natuurlijk in 1966 en natuurlijk door de Supremes.

It's the same old song and the Four Tops. En ik geef u nog even mee dat Levi Stubbs van de Four Tops bij leven vandaag 90 jaar zou geworden zijn, zeg ik weliswaar in de voorwaardelijke versie. Want hij is maar 72 geworden. En zo zijn we aan het einde gekomen van uw wekelijkse afspraak met de geschiedenis. Ik ga het u wensen en maak graag een afspraak voor volgende zaterdag om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Over een uurtje beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Brex.
5: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
4: Zo net maakte de bondscoach ook de opstelling bekend. Courtois staat in doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans. En voorin Doku, Trossard en De Ketelare. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 trouwens ook strengere taalvereisten. Bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uithoeken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uithoeken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring. Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
13: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
14: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
13: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
13: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag, beste luisteraars van Radio Minerva. Dit is Middagmatinee met Frankie en Monique live voor op het Sint-Tanneke. En ik kan eerst en al bedanken Hubert en Rosina die vorige week mijn 2 uurtjes hebben ingevuld met hun de Muziekacademie 2.0, want wij waren er eventjes tussenuit. Jawel. En ook, hij was niet aanwezig vandaag, maar toch Wilfried bedankt voor zijn 2 uurtjes de Café Minerva van 12 tot 2. Jawel. Zaterdag 6 juni. Mensen die graag de Four Tops en de Temptations willen horen, en je bent lid, blijf luisteren, want ik ga straks iets weggeven. Blijf luisteren. Hier, All My Love, Jackie Wilson, 1960.

Elvis Presley met Anything That's Part of You. Dat was namelijk een B-kantje van het plaatje Good Look Charm. Jawel. Mensen, ik heb weer 5 fantastische duo-tickets weg te geven. Maar er zijn 3 dingen die je moet doen. Je moet lid zijn, je moet een vraag gaan oplossen en je moet zeker kunnen gaan, want deze kaarten zijn te mooi voor zomaar te laten liggen. En dat is voor donderdag 25 juni om 8 uur in de Stadsschouwburg te Antwerpen voor een uniek jubileumconcert van The Temptations en The Four Tops. Ben je lid en weet je het antwoord op deze vraag? Welke legendarische plaatmaatschappij maakte zowel The Four Tops als The Temptations wereldberoemd in de jaren 60? Als je dat weet, bel naar 03-219-1727 voor die ongelooflijke mooie duo-tickets. En hier is Susan Boyle met The End of the World.

Charmaine, Jimmy Reeves, was eentje uit 1958. En nu gaan we even naar onze noorderburen. En die ga je het hebben over die goeie oude taat. Jawel, hier is Gerard Cox.

Dit was United Studio Orchestra met Don't Blame Me. En nu gaan we er twee achterin spelen uit de jaren 50, namelijk 1957. We beginnen met Changes Are. Hier is Johnny Mathis.

0: De Van Hunxel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een

0: Origineel Minerva triple glas, gratis. Dus ga naar gewoon Delhaize, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwacht de naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Drink Minerva triple and support the radio.
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Vic Damone met I Can't Close the Book. Dat was ook eentje uit 1957. En ik heb nog een paar van die mooie duo-tiketten klaar liggen. Voor donderdag 25 juni in de Stadsschouwburg. Voor de Temptations en de Four Tops. Je moet lid zijn, je moet een vraagje beantwoorden en je moet zeker en vast kunnen gaan, mensen. Want die kaarten zijn te mooi voor te laten liggen. En de vraag is, welke legendarische platenmaatschappij maakte zowel de Four Tops als de Temptations wereldberoemd in de jaren 60? Weet je het antwoord? Bel naar Studio 2 03 219 1727. Belt. De lijnen zijn momenteel nog vrij. Nu, Tell Him, Barbara Streisand en Céline Dion.

0: 3 o'clock in the morning. Dat werd Bert Kempfert. En Oymisse, wat hebben we nu?
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Jawel, beste luisteraars, wij hebben een nieuw edelied zelfs erbij. Jawel, wel. Roger de Winter uit Kessel. Roger, hartelijk bedankt voor ons te steunen. Welkom in die grote Radio Minerva-familie. En Roger vroeg er eentje van Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Hier voor ons nieuw edelied, Marco Schuitmaker met Engelbewaarder.

speciaal voor ons nieuw erelid Roger uit Kessel, Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Jawel, bedankt Roger. En nu, we kennen het allemaal van Frank Sinatra, het mooie You and Me, maar vandaag gebracht door Jerry Toll.

Dit noemen ze nu ambiance popcorn. Mike Vincent met That's Amore. En ik kijk even op de klok. Ja, mijn eerste uurtje zit erop voor van de middag. Dus we gaan er even uit voor wat reclame en het nieuws van 3 uur. En dat doen we met 3 mannen. Jan Smit, Christophe en Florian Silberijzen. Je hoort er tegenwoordig heel weinig van. Hier is Club Draai met Hit Mit Medley. Tot zo, tot na het tijd zijn van 3 uur.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aantwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
3: Oh man, het is al te leeg.
4: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
2: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
2: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
8: aha. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio
9: Rond deze tijd beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Brex.
10: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
9: En in de opstelling staat Courtois in het doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans. Voorin Doku, Trossard en De Ketelaren. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het aantal ebola-besmettingen is er dus fors toegenomen. Het gaat daarom nu al om een volksgezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en hij bedankte premier Sanchez, omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is tegen de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En dan tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden, waar hij opvangcentra voor migranten bezoekt. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
16: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

Quando het orkest van Francis Goa. Welkom terug in het tweede uur van Middagmatinee met Frankie en Monique live van op het Sint-Anneke. En je kan ons altijd bereiken op de 03-219-1727. Heb je vragen aan of wil je lid worden of iets anders? En ik heb nog iets, jawel, ik heb nog één duo-ticket klaarliggen. Ben je lid en weet je subiet het woord op de vraag? En kan je zeker gaan donderdag 25 juni naar de Stadsschouwburg te Antwerpen? Wel, hou je klaar. Welke legendarische platenmaatschappij maakte zowel de Four Tops als de Temptations wereldberoemd in de jaren 60? Mensen, weet je het? Bel voor die mooie, mooie duo-ticket. Maar zeker gaan natuurlijk, want ze zijn te mooi voor zomaar te laten liggen. 03-219-1727. En nu, Timmy Euro met I'll Never Fall in Love Again.

The best things in life are free. Dat was misschien zo in 1948, maar tegenwoordig kost alles zoveel geld. Dat was Bing Crosby. En nu, eigenlijk een B-kantje, want op de A-kant stond Viva el Amor. Ik heb het over Wiltura, If You Stop Loving Me.

Onze eigenste wieltour uit 1969. Even informatie. Niet meer bellen voor die kaarten. Beste luisteraars, de kaarten zijn de deur uit. En ik wens de luisteraars die gewonnen hebben een hele fijne avond en geniet van de Four Tops en de Temptations. En ik kan een paar leden van ons die vandaag jarig zijn feliciteren. Helena uit Merksem, Ronnie uit Antwerpen, Jan uit Schoten, Janine uit Berchem, Marita uit Kruibeke, Greta uit Deurne, Patrick uit Hoboken, George uit Edegem, Frank Berchem, Nick uit Wenegem, Edouard uit Berchem, Paul Mieren uit Borsbeek, de Jos uit Ekeren. Dat is, ja, Farielda, denk ik. Farahilda, ja, uit Capelle, Magda uit Mortsel, Gustavus uit Vorselaar en Frank uit Antwerpen. Een gelukkige verjaardag vanwege mij, Frankie in van Monique. En natuurlijk al de luisteraars die vandaag jarig zijn, een gelukkige verjaardag natuurlijk vanwege heel de Radio Minerva familie. En nu, David Alexander Winter met O Lady Mary.

Dit was er eentje uit 1969, Julie Rogers met Almost Close to You. En nu, Mercy Molina, I Must Be Dreaming.

0: Dat was niet wat ze zei tegen mij. Mijn naam, dat is Monique, zei ze toen. 47 jaar geleden. Mijn naam, dat is Marina, dat was Django Wagner. En nu een beetje informatie.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn kleer.
1: Amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

De man met de accordeon, John Woodhouse met Melodia. En nu Bobby Goldsboro met Honey.

Pretty Queen met Heimat Deine Sterren. En nu Peggy Lee en opgepast hebbend I've Got You Under My Skin.

Jawel, Des O'Connor met Love Is In The Air. En dat we de vorige week niet waren, dat was de reden met deze volgende man. Hij was 38 jaar dat hij gestorven is en we zijn nog de enigste club in Europa. Ik heb het over de Maria Lanza vrienden, jawel. En ik kijk even op de klok, ja, we gaan er ook weer uit. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, van Frankie en van Monique natuurlijk. Bedankt voor het belletje. En de mensen die gaan kijken naar de Four Tops en de Temptations, geniet van jullie geweldige avond. Jawel, mij hoor je terug volgende week zaterdag. En ik kan hier alles in gereedheid brengen dat wij samen aankomen in die hut van mijn put met Lou van Put. Blijf luisteren en blijf afgestemd naar Radio Minerva. Tot volgende week. En we gaan eruit met Mario Lanza en Night and Day. Geniet nog van jullie weekend. Light.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat. Onder wie heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervormingen. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het gaat om een gezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en bedankte premier Sanchez omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is van de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden waar hij opvangcentra voor migranten zal bezoeken. Vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
8: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Welkom. Dit is de hut van Van Putten.

daar aan de andere kant van de radio. 6 juni 2026, oftewel de eerste Hut op zaterdag van deze maand. Tot en met 6 uur zijn wij jullie gastheer. En ik ben dat samen met al die artiesten uit die grote archieven van Radio Minerva. We begonnen alvast met een plaatje dat u kon betoveren. Bob Conrad en The Great Magician.

Dat noemen ze nog eens een ballonnetje oplaten, de fifth dimension en up, up and away. Wat doen we zoal op een vrije zaterdag? Wel, we gaan zeker winkelen met die van ons, oftewel met die van ons. En daarna is het gewoon genieten. We kunnen naar het Sint-Anneke gaan, mosselen eten, maar we kunnen ook gewoon even een pintje komen drinken. Of zo'n lekkere Minerva triple. En dan in het café of op het terras luisteren naar je favoriete radio Minerva. Een groot orkest, dat heb ik klaar liggen. En dan een zanger met een stem als een bel. Blijven luisteren is de boodschap.

Ja, het was echt eentje voor cowboys en indianen, Frankie Lane en Rawhide. En van Rawhide in het Wilde Westen gaan we naar het platteland van ons eigen landje, naar Vlaanderen. Samen met Bart Kael en Wat voor een Bart. Een klassieke waar hij een Nederlandstalige tekst heeft laten opplaatsen. Het was een klein hitje, maar wel een hele mooie. Donna.

En dan hebben we natuurlijk nog altijd de vanzelfsprekendheden in dit programma. Mannen zoals bijvoorbeeld Peter and Gordon, Pat Boone en vele anderen. Maar daar gaan we het nu nog niet even over hebben. Dat is voor later in het programma. Maar wat dacht u van Cliff Richard met een nummer van Gene Vincent, met name Bebop Luba en deze hier. Fats Domino, Nobody Loves Me. Och, gaan we het nog aan doen.

Om in stevig te swingen hoeven we niet altijd te rock'n'rollen. Het kan ook altijd iets minder en zelfs met muziek die niet zo ver van hier gemaakt is. Met name bij onze zuiderburen. Richard Anthony en Les Deuxième Tubes.

0: Op zaterdag hebben we geen Karel Wijkmans die komt koken, maar wel twee items, de twee vaste items. En ons eerste item is inderdaad drie platen uit één jaartal. En ik vertelde al van Petering Gordon er juist. Wel, we hebben nog twee artiesten van datzelfde jaar klaar liggen. Met name The Monkees en Otis Redding. Welk jaar zouden we vandaag eens een keertje laten horen aan jullie?
1: Vandaag kijken we naar het jaar
2: 1966.

66, daar waren we even te gast met Please Lock Me Away van Peter & Gordon, I'm a Believer van The Monkees en Otis Redding met My Girl. En dan kunnen we nog verder teruggaan in de tijd, ja, naar de echte klassiekers van radio in ieder geval. Crooners, Evergreens, Easy Listening en daar zit Pat Boone natuurlijk ook voor iets tussen. Don't Forbid Me. Mama.

Wie vertelde mij ook dat de klassiekers niet mooi zijn? Ze zijn wondermooi en zeker als ze klinken van op Sint-Tannekestrand. Pat Boone, die hadden we. En Anita Bryant, wel, die heeft ook een hele mooie stem en toffe muziek. En ze is zelfs tevreden met heel weinig. Het hoeven geen echte te zijn. Het mogen er zelfs papieren zijn. En dan hebben we ditmaal over rozen.

In vele programma's van de openbare en commerciële omroep komen dikwijls programma's terug van vroeger en heel veel vroeger. En dan overvalt mij elke keer een nostalgisch gevoel van was ik maar terug 14 of 16. Nu, dat is een beetje jong natuurlijk, maar als je volgende plaat hoort, dan komt alles terug. Want wie was ik in school, in de lagere school? Wel, ik was gewoon de man van dit thema. Batman.

0: had alles wat hij wil hebben, deze Batman. Snelle auto's, motoren en mooie vrouwen. En ook nog een helper die altijd in geval van nood kon bijspringen, Robin. En bijspringen, dat doen we zo meteen na het nieuws van 5 uur, want dat komt eraan. En dat betekent zoals altijd dat we een finale hebben klaarliggen. Finale die we starten in eigen Vlaanderenlandje. Wiltura en Goodbye Elvis. Tot zo meteen na het nieuws van 5 uur.
1: Welkom. Dit is de Hut van Vlaanderen.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, man, het decolleté is te leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gouden ondersteund, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
5: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god het niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
9: 03-366-37-32.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
9: Het is nu
10: 5
9: uur.
10: Goedemiddag. Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische producten. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens één keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
12: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
11: Vandaag start trouwens de Bioweek. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. De Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken gaat naar Iran om er te onderhandelen over een mogelijk einde van de oorlog. Pakistan is de bemiddelaar tussen Iran en de VS. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren. Maar in de realiteit is daar niet veel van te merken en gaan de aanvallen gewoon voort. Het is bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden opnieuw.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nieuwpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nieuwpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
16: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
15: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
17: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
16: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
18: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
14: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
19: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
20: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
19: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
20: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
19: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
20: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
19: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

Als binnenkomer kan het al tellen. Benny Goodman met zijn orkest en een prima zanger is erbij. En Goody Goody. En we kunnen nog straffer natuurlijk. En meteen kan ik je bij vertellen dat je moet denken dat Boogie Boy op dat podium staat. Want hij haalde toch wel een deel van zijn fantasie van Lionel Hampton volgens mij. Lionel Hampton en zijn orkest bij Minerva. En hey, Bobbery Bob.

Balligheid op een stokje. Er kan maar één Lionel Hampton zijn, zoals dat er maar één Boogie Boy kan zijn, Paul. Maar goed, ieder zijn ding en ieder zijn klasse. Ik kan niet zingen, ik kan niet bewegen, ik kan nu en dan een beetje plaatjes aan elkaar praten. En zelfs dat lukt niet altijd zonder te stotteren. En ja, meestal ben ik dan nog te stotteren dat er vrouwen in de buurt zijn. Kwestie van zenuwachtig te worden van zoveel schoonheid.

Forest evergreens en meer leuke, mooie dingen, dat is natuurlijk allemaal heel knap. Maar nu en dan mogen we ook eens ons eigen producten promoten. En dan heb ik het niet over de drinkbekers, de stickers en vele andere dingen van Minerva, maar over onze Vlaamse artiesten. En Luc Steno, die draait al 101 jaar mee in de showbiz. Luc maakte vele platen, waaronder dit pareltje.

zomer komt dichterbij en dan begint het bij mij ook altijd te kriebelen om meer zomerplaten te draaien. Geen Vamos a la Playa, maar gewoon de klassiekers zoals wij ze kennen uit de grote archieven hier. Bebel Gilberto en So Nice, oftewel de Summer Samba.

Ja, de zon schijnt natuurlijk ook op Penny Lane. Je hoorde de Beatles hier in de hut van Van Put op zaterdag. En als we het hebben over zon, dan zit niet alleen Spanje mee in die pijplijn, maar ook Italië. En van ginderachter komt onze volgende artiest, Drupi en Vadovia.

Meer Crooners krijg je straks na 6 uur in de Crooner Club met Rudy van Brussel. Niet alleen Crooners en Evergreens, maar ook worstjes, kaas en wijn. Ja, het lijkt wel een Vlaamse kermis in zijn programma, maar het klinkt al zo leuk. En als je wilt babbelen, wel, ik heb een goede gesprek.

Muziek met een glimlach, dat is er ook natuurlijk. Alhoewel dat wij altijd proberen zo serieus mogelijk te zijn. Maar met een gezicht zoals het mijne lukt het niet altijd. Zeker niet als ik 's ochtends in de spiegel zie, want dan schrik ik van mezelf. Maar terug naar de muziek. Mitnie de Moocher, jullie kennen dat overbekende nummer wel. Wel, Danny Kaye, acteur en komiek, die heeft dat ook nog eens een keertje ingezongen. En dat klonk als volgt.

0: Kelly, hold on for a second.
1: Wait a minute. What are they playing your song for?
2: My song? Don't blame it on me.
1: Oh, they're playing our song.
2: They certainly are. I think we ought to do a standard, John.
1: Yeah, I think we ought to get to work.
2: All right, Billy.
3: Ja, ik zei toch, muziek met de glimlach. Die twee hebben ook veel plezier beleefd met het maken van deze plaat. Bobby Darin en Johnny Mercer en Two of a Kind. En als we het hebben over twee, wel, we hebben er nog twee klaar liggen. En het zal goed vooruit gaan, die schoolzak klaarmaken. Die boterhammen voor te gaan wandelen. Louis Neefs en Ik zag twee beren. Toch geen broodjes smeren?
4: Ik zag twee beren broodjes smeren. O, dat was een wonder. Het was een wonder, een bovenwonder, dat die beren konden smeren. Wat ik zeg is echt waar. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik zag twee beren broodjes smeren. Alle lieve dagen kwamen vele mensen vragen of die beren wilden smeren. En zo werd dat hun taak in hun eigen broodjeszaak. Ik zag twee beren broodjes smeren met beleg naar keuze. Smaakte al die broodjes reuze, want die beren konden smeren. Iedereen kwam steeds weer om zo'n broodje van een beer.

0: De tijd staat niet stil, het is tijd om afscheid te nemen. Ik heb net van Rudy van Brussel een propere zakdoek gekregen om mijn tranen een beetje weg te vegen. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag zijn we waarschijnlijk terug samen met onze Karl Wijkmans om te koken in de keuken van Minerval. Veel plezier met de collega's nog en maak nog een fijn weekend mee samen met je favoriete radio. Tot de volgende.
1: De Hut van Put. Dat is 2 uur genieten van uw favorieten.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè? Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva. Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
4: Dat is een methode die steeds meer ingang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
3: Vandaag start trouwens de Bioweek. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luquebacchio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
5: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
3: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger, minima straks.
6: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaad maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.
11: Now, day-to-day life is a menu with one item. Week after week tastes the same. But sometimes one minute has magic within it.

0: is nice.
1: Goedenavond. Als jullie dachten dat dit Frank Sinatra was, dan ben je ernaast, maar ook helemaal juist, want het is Frank Sinatra Jr., ja, de zoon van Frank Sinatra, met het nummer Spice. Goedenavond en welkom hier in de Groene Club met Rudy van Brussel. En we gaan proberen toch mooie muziek hier te brengen tot en met 8 uur. Vanavond ben ik niet live, dus deze uitzending is ingeblikt. En ik zou zeggen, geniet ervan, want er komen heel wat artiesten op jullie los. Goedenavond.
2: This is Rudy's Kroon Club.

Deze stem die kan je ook zeker uithalen uit duizenden artiesten bij manier van spreken. Delaris, If You Are But A Dream. Gelukkig dromen wij niet en genieten we hier van de muziek. 2 uur lang hier in de Groene Club. En dat gaan we ook doen samen met Tony Monopoly. Het is zeker geen spelletje, maar wel een hele mooi liedje met After The Loving.

0: Eerlijk gezegd, vroeger kon ze heel mooi liefdesliedjes maken en liefdesverklaringen geven. Dat werd nog met pen en papier gedaan. Met deze van Eddie Gourmet met If He Walk Into My Life. En daarvoor hadden we Tony Monopoly met After The Loving. Maar nu is het tijd voor Matt Dusk. En je weet, vorige week had ik al even gezegd dat hij binnenkort een interview gaat geven hier op Radio Minerva. En dat gaan we met alle plezier doen. Maar momenteel heeft hij het nog druk met optredens en ook dus met nummers op te nemen, beter gezegd, voor de 60s Virgin. We gaan naar een nieuw nummer luisteren dat we vorige week voor de eerste keer hier hebben gespeeld met Abstraction.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

0: Hij staat volledig niet stil met Dusk en met Abstraction. En natuurlijk gaan we er nog veel meer van horen. We zijn toe aan onze eerste van de Kroenerpack, maar deze presentator mag de artiest zelf aankondigen.
1: Good evening, ladies and gentlemen. The Coconut Grove takes great pleasure in presenting the Will Maston Trio, featuring Sammy Davis Jr.

0: Thank you very kindly. And welcome to the Coconut Grove.
1: Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroener Club op Radio Minerva.

Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die zeker op deze plaat van Engelbert Humperdinck hebben gedanst met Let's Kiss Tomorrow Goodbye. We gaan nog zeker geen afscheid nemen. En trouwens, als je graag wilt reageren op dit programma, dat kan enkel vandaag op e-mail of via de gastenboek van Radio Minerva. Maar als je dat via e-mail wilt doen, dan doe je dat gewoon naar Rudy van Brussel @radiominerva.be.

0: Ergens heeft deze man wel gelijk, Danny William. Williams, beter gezegd met We Will Never Be As Young As Before. Oké, uiterlijk zien we er misschien een beetje ouder uit, maar innerlijk kan je toch altijd even jong blijven, of niet soms?
1: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Dit is zowat de discoversie van Shirley Bassey. This is my life. En u kreeg ook nog de speciale mix ervan te horen. Wat trouwens heel mooi is, haar stem is en blijft mooi. We gaan let's face the music and dance. En dat gaan we horen van Diana Trask.

De tel is gewoon niet meer bij te houden. Hoeveel versies van dit nummer al gemaakt is, ik weet het niet, maar toch alleszins heel veel. En als ik zou zeggen, my name is Bond, James Bond, ja, dan weten jullie automatisch dat ik een nummer ga spelen van James Bond, maar meer bepaald uit de jaren 60, toen Sean Connery de allereerste James Bond was. We gaan een nummer laten horen van Matt Monro, From Russia with Love.

0: Toch heel mooi, al die James Bond films. En wat zou je denken als ik zou zeggen, my name is van Brussel, Rudy van Brussel. Nee, dat klinkt helemaal niet goed. Laten we het maar aan Mr. Bond overlaten.
1: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroenerclub.

Een beetje regen mag wel, maar niet te veel. Al zeggen ze altijd dat de ondergrond altijd veel te droog is. Maar te veel regen is te veel. Tro is tro, zoals ze zeggen. We gaan verder met Tony Arden met Beware.

dat was dan ook meteen deze titel van Tony Aarden, Beware. We zijn toe aan de laatste vocalen voor het eerste deel van de Groene Club. En die sluiten we uiteraard af met Vaughn Monroe met Rain. Al heb ik het weer al overregen, maar goed, wij brengen wel de zon in huis via jullie radio. Tot zometeen in het tweede deel van de Groene Club.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door ook.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Zeg maar
4: één. Wat is er, Jos? Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah, wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeibelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur. Goeie avond.

0: denkt toch dat ze eerst naar haar uurwerk moet kijken. 12 o'clock tonight. Dat is het nog zeker niet, want we zijn net in het tweede deel beland van de Groene Club, net na 7 uur. Alvast zijn we gestart met Doris Day. En ja, we gaan verder uiteraard. En in het vorige uurtje hadden we muziek van James Bond. Maar nu een acteur van een tv-serie dat in de jaren 70 zeker heel populair was. Dan heb ik het over Kojak. Hij heeft hier een nummer met Eftelis Savalas. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

0: Linda would simply fly away.
1: Deze man had een warme stem, Telly Savalas van Kojak met het nummer If. En als je dat zo een beetje nagaat, vroeger waren er nog andere acteurs die ook een nummer inspraken, zoals Alain Delon of Jean Gabin. Ja, en ook eventueel Brigitte Bardot, maar die heeft ook een beetje zelf gezongen.

Twee nummers achter elkaar kregen jullie te horen. De eerste was van Gene Pitney met Backstage. En dat heb ik ooit eens gedaan bij Mad Dusk in Amsterdam. Ja, in de Q Factory, beter gezegd. Dat was geweldig. En het tweede nummer was deze van de Mills Brothers met I May Be Wrong, But I Think. Ik ben helemaal niet mis, want we zijn toe aan het tweede deel eigenlijk van de Crooner Pack. En dat gaan we doen samen met Dean Martin. I Hold You In My Heart.

Jullie zitten ook zeker in mijn hart. Ik hou jullie in mijn hart vast aan alle luisteraars van Radio Minerva. Dit was de tweede van onze Kroenerpijk. En we hebben dan nog eentje te goed. En dat gaan we later hier op de avond laten horen. Eentje van Frank Sinatra samen met Anita Baker. Maar eerst gaan we naar Charles Aznavour luisteren met Formi Formidable. Je weet, daar zijn enkele versies van gemaakt, de klassieke. En deze een beetje big band-achtig.

0: You are the one for me, for me, formidable. En dat natuurlijk van Charles Aznavour. Deze versie vind ik eerlijk gezegd veel beter als de oorspronkelijke versie van hem. Maar dat is een kwestie van de smaak, zou ik maar zeggen. En we sluiten nu af met de derde van de Kroonerpack, zoals ik eerder zei, met Frank Sinatra en Anita Baker met Witchcraft.
1: Na een wijntje, een plaat van Frank, Sammy of Ned. Dit is de Kroener Club.

0: Ik heb mij laten vertellen dat deze dame nog steeds bezig is. Wel niet zoveel als vroeger, maar toch is ze altijd nog aan het zingen. Mireille Mathieu was dit met Dear Madame. We gaan een artiest van eigen bodem laten horen. Ja, en dat kan ook hier in de Kroonenclub. En dan deze man, die waardeer ik enorm, vol respect voor Will Ferdy. Met Zo af en toe, een versie uit 2011.
1: Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroonerclub op Radio Minerva.

daar sta je meestal niet bij stil. Nu gaat het vlug, dan duurt het lang. Om het even, er is de dagelijkse sleur, heel anders dan je had gewild.

geschud. En je bent alles moe. Je voelt je hopeloos alleen en denkt: waarheen? En het lijkt wel

men leert dat geen geluk te vinden is in het grootste dat je zo begeert, maar in het kleine. Dan

Want van die dag zie je de wereld om je heen.

En daar ging een beetje het geluid een beetje te fel de hoogte in. Maar goed, dat kan nu eenmaal gebeuren. We hoorden net Mike Benson met When You're So Young. En dat zijn we allemaal eens geweest. Maar goed, en ik ben er zeker van overtuigd dat we van deze man nog meer zullen horen. Ons volgende nummer is eentje van Miriam Makeba en met Forbidden Games. Wat ze daarmee bedoelt, ik weet het niet, gaat het over een spelletje of bijvoorbeeld...

0: Een zeer mooi nummer van Miriam Makabe met Forbidden Games. Ik weet nog goed in 1977, als ik bij mijn eerste werkgever ging werken, zei hij dat dat van Shirley Bassey kwam. Maar eerlijk gezegd, ik heb er achter gezocht en nooit dat nummer gevonden van Shirley Bassey. Maar als jullie denken dat dat kan kloppen, dan mag je zeker altijd mailen naar Rudy van Brussel @ Radio Minerva. Of bijvoorbeeld een mailtje sturen naar Radio Minerva. Kan ook als je de juiste e-mail van mij niet kunt vinden op de website. Maar ik ben zeker benieuwd. We gaan verder met het tweede nummer van Matt Dusk dat hem vorige maand uitbracht met Swim.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy van Brussel.

Je hoort alleen hier op Radio Minerva's deze mooie muziek. Dag in, dag uit, 24 uur op 24 uur, 7 dagen lang. We hoorden net Dinah Washington met Again.

Dat mag je wel zeggen van Shirley Bassey is wonderful. We hadden ze ook al in het vorige uurtje gehoord met dit nummer. This is my life. Ik zou zeggen, het is tijd om jullie perder vast te nemen en misschien een mooi nummer op een mooi nummer te dansen, beter gezegd, van Tom Jones met Lingering On.

was dit niet de moeite waard om jouw partner vast te nemen en een dansje te placeren, zoals ze zeggen, op het nummer van Tom Jones met Lingering On. En ik moet ook zeggen, Tony Servi is daar eigenlijk ook een beetje fan van, want ook in die, moet ik dat zeggen, in de jaren 80 is hij begonnen met nummers te coveren van Tom Jones. En ik heb een engeltje dat in mijn oor heeft gefluisterd dat Tony Servi met nieuwe nummers is bezig is aan het opnemen en dat de tekst ook waarschijnlijk geschreven zal worden door Yvette Ravel en de muziek van Antonio. Dus ik kijk er zeker naar uit. En we gaan nu een nummer van hem horen met Another Time, Another Place.

0: Dat was nog eens een mooi nummer van Tony Survey. Another Time, Another Place. En Another Place, eerlijk gezegd, ik ga hem zeker zien. De 4e oktober dit jaar in Oostende bij de Artiestenreunie. En dat zal een blijde weerzien zijn. We gaan stilaan afsluiten, de Groene Club. En dat doen we samen met Yves Montand, met C'est Si Bon. Graag tot volgende week. En ik zou zeggen, nog veel plezier met alle collega's hier op Radio Minerva. En geniet van de muziek. Tot dan. Si bon, si bon.
1: Si bon, si bon. C'est si bon.
2: Oh, c'est si bon.
1: De partir n'importe où.
2: Oh, c'est si bon.
1: Bras dessus, bras dessous.
2: Oh, c'est si bon.
1: En chantant des chansons.
2: Si bon, si bon.
1: C'est bon.
2: Oh, c'est si bon.
1: De se dire des mots doux.
2: Oh, c'est si bon.
1: Des petits rien du tout.
2: Non.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Aan het Centraal Station in Brussel zijn opnieuw relletjes ontstaan. De politie kwam massaal ter plaatse, het busverkeer werd onderbroken en de metro's van de MIVB werden allemaal omgeleid. Op sociale media werd opgeroepen om vandaag opnieuw te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers gooiden opnieuw met vuurwerk. Gisteren en eergisteren werd er ook al hevig geprotesteerd. Mokmakers gooiden met verkeersborden en stichtten brand. Er werden verschillende mensen opgepakt. In Gaza zijn zeker 7 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 15 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Het zou gaan om drone-aanvallen op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad. Volgens het Israëlische leger was de aanval gericht op terroristen van Hamas. Onze Rode Duivels zijn helemaal klaar voor het WK. Ze wonnen hun laatste oefenmatch van Tunesië met 5-0. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
3: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
2: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna dan wisselvallig en rond 20 graden.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

0: Het is een beetje als thuiskomen. Dat gevoel heb ik iedere zaterdag als ik aan mijn radioprogramma begin. Paul Anka met My Hometown uit 1960. Paul zong het nummer toen hij pas 18 geworden was en hij was toen al multimiljonair. Als je 18 bent en je hebt je schaapjes al op het droge, moet dat een fantastisch gevoel zijn. Ik word deze maand 66 en mijn schaapjes zwemmen nog altijd in het rond. Dit is Popcorn City. Een hele goede avond. Mijn naam is Jan.
1: Goedenavond. Succes voor Jan van Dijk.
2: Hier is hij weer. Een belevenis te meer.
3: Jan van

Als ik te diep in het glas gekeken heb, dan heb ik ook het gevoel dat ik onderuit ga, maar je gaat dat niet te zien krijgen, want ik rook niet, ik drink niet en ik kijk niet naar de vrouwen, al valt over dat laatste wel te onderhandelen. Jesse Pearson met I've Got a Feeling I'm Falling uit 1961. Joe Hinton was er ook bij met een echte soul en popcorn klepper You Know It Ain't Right uit 63 en we begonnen het blokje van drie met een huppel de pup popcorn hitje van Debbie Doveel en Hey Hey Lover, een vergeten pareltje uit de vroege jaren 60. Tijd voor Soul Oldies. We beginnen met de voorzitters van de Raad van Bestuur.

Jack Montgomery met Dearly Beloved uit 1966. Een absolute heilige graal in de Northern Soul scene, waar originele vinylsingles hiervan een paar honderd euro kosten. Een vette, stuwende soulproductie uit Detroit. Net ervoor zat een man met de coolste zonnebril uit de muziekgeschiedenis, Johnny Guitar Watson, met Wait a Minute Baby uit 1964. In de jaren 70 leverde hij ook nog monsterhits voor de discotheken met The Real Motherfire en Booty Hoodie. We begonnen het rijtje van drie met muziek van de Chairman of the Board met hun gigantische debuutsingle Give Me Just a Little More Time uit 1970. Een absolute mijlpaal in de Detroit Soul, die in 1992 ook een cover kreeg van Kylie Minogue.

Austin met instrumentaal vuurwerk uit 1957. Hey Jula! Sil was een topsaxofonist en had zoveel longinhoud dat hij een gemiddeld springkasteel in 3 seconden kon opblazen. Net ervoor hoorde je dat de vakantie wel heel dichtbij komt en voor mij is het de laatste vakantie van mijn leven, want ik ga met pensioen en vanaf dan doe ik nog alleen wat ik graag doe en wat ik wil doen. Maar dat terzijde, ik draaide Don Rondo uit 1961 met King of Holiday Island, een gladgestreken kroenderplaat met een enorm hoog popcorngehalte. En als de muren van de legendarische danstenten in de jaren 60 konden praten, zouden ze zeggen dat ze destijds smeekten om de plaat aan het begin van dit blokje pure onversneden klasse van Chuck Bowers' You and I Are in the Same Mood.

0: De man had een dijk van een stem en het ska-ritme deed ook een duit in het zakje. Dat en de belofte dat het voor altijd was, maakte een hit van deze Always van Jerry Jackson uit 1962. Uit datzelfde 62 kwam een van de meest flexibele soul- en popstemmen van de vroege jaren 60. Gene McDaniels met Spanish Lace. En helemaal vooraan in het drieluik kwamen we terecht met Eddie Carr in een vieze en vettige oude stad. Een ideaal speelveld voor Sien en Maria.
1: Ik vind dat hier voor...

lijkt wel de kassa in de supermarkt. Drie platen op verzoek. The Big Hurt van Maureen Evans uit 1960. Een cover van de Amerikaanse hit van Tony Fisher. Kenny Lynch kwam op bezoek met Why Do You Treat Me This Way uit 63. En ook Johnny Nash stond op het verlanglijstje van een van jullie met Don't Take Away Your Love. Platen vragen doe je door een mailtje te sturen naar popcorncity@

Kale mannetjes, dat tollen niks zwaar smaken, hè? Waar zijn de beste in popcorn oldies? Popcorn City, Zuid en Swingend met Jan van Dijk op Radio Minerva.

Cletus Morland met mooie deep soul uit 1968 en You're Gonna Miss Me, een plaat die tegenwoordig een fortuin waard is onder de soulverzamelaars, want het was een obscure soulparel die destijds compleet werd genegeerd door de hitlijsten. Elke week kiezen we ook een talenknobbel, een popcornhit in een andere taal dan het Engels. En deze keer werd het Heureux de Vivre van Patricia Carli uit 1963. Het soort muziek die je spontaan zin geeft om een barret op te zetten, een stokbrood onder je arm te steken en roekeloos over de boulevard te gaan bumperkleven. Het was een origineel Franse plaat en geen remake. Voor mij mag zulke muziek meteen terug de hitlijsten in, maar de hitlijsten bestaan niet meer, dus moeten wij ze maar onder de aandacht brengen. We begonnen het rijtje met een prachtplaat uit 1964, een rauwe brok Amerikaanse garage rock en R&B van de Nomads. En Tell It Like It Is, al raden we u niet aan om dat advies te volgen wanneer je partner vraagt of haar gat niet te dik is in haar rok. Als ik zeg hoe het echt zit, dan ga je niet blij zijn, want we zijn aan de laatste plaat toe uit de lijst en daarvoor viel de keuze op de McCoys. Volgende zaterdag is er opnieuw een aflevering van Popcorn City en ik ben er na 9 uur nog met de Van Dijk collectie.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het Vlaams parlement heeft onderwijsminister Zoal Demir met 124 leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs gediscussieerd over de zogenaamde planlast. Dat zijn alle andere taken dan het lesgeven, vaak administratieve rompslomp. Maar leerkrachten maken zich ook zorgen om andere problemen, je hoort minister Demir.
3: De kwaliteit, u weet het, daar werken we ook heel hard aan. Hè, met alles rond de nieuwe minimumdoelen, extra taalondersteuning enzovoort. Lerarentekort is ook een heel belangrijk gegeven. Ik denk dat alles belangrijk is, maar we moeten natuurlijk met een thema beginnen.
2: In september komt de Raad van Onderwijzers opnieuw samen. Tegen dan wil het kabinet van Demir met voorstellen komen. De politie is nog steeds op zoek naar de gedetineerde die gisterochtend ontsnapte uit het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket. Het gaat om een Russische man van 31. Hij wist te ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie verspreidde meteen een opsporingsbericht. De man zat een celstraf uit voor diefstal met geweld. En bij de Gelredome in Arnhem in Nederland is er protest uitgebroken vlak voor het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West. Die kwam al meerdere keren in opspraak na antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Een Joodse organisatie eiste dat zijn optredens vanavond en maandag werden afgelast, maar de rechter gaf hen ongelijk. In verschillende andere landen werden zijn optredens van die Europese tournee wel afgelast, onder meer in Italië en in het Verenigd Koninkrijk. Bewolkt met buien, later droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden.
4: Wee!

Een echte Schotse wervelwind uit 1964. Ze was amper 15 toen. En wat een stem, wat een temperament. Als ik op mijn 15e zo hard tegen mijn moeder zou geroepen hebben, kreeg ik levenslang huisarrest. Lulu and the Lovers and You Know You Make Me Wanna Shout. Een ideale plaat overigens om de buren te laten weten dat je nog leeft. Radio!

Ze werd ontdekt in een discotheek in Frankfurt en zelf was ze een Spaanse. En dat geeft knallen uiteraard. Luisa Fernandez en Leila van You uit 1978. Een schoon mokken in de tijd. Maar ondertussen is ze ook al een stuk in de 60. Dus de zwaartekracht heeft haar werk gedaan, net als bij mij. Net ervoor en naadloos aan elkaar geplakt zat John Paul Jong met of zonder paraplu in een plensbui. Hey babe, you let me standing in the rain. En van die regen hebben we de afgelopen dagen genoeg gehad voor de ganse zomer, dus laat de zon nu maar komen.

Het ging over Jan zonder vlees en als hij vegan zou geweest zijn, dan heette hij Jan zonder vlees. Marva uit 1973 met Darla die Ladada. Ze dacht toen waarschijnlijk, als die Grieken ermee wegkomen, kan ik het ook in het Vlaams. En gelijk had ze, het werd een gigantische evergreen. Ook de Canadese chansonnier Mark Hamilton was op visite met zijn wereldhit Comme j'ai toujours envie d'aimer uit 1970. Van het Nederlands gingen we naar het Frans en nu komt een Duits ook nog piepen.

niet Nancy en Frank, maar Marvin Gaye en Tammy Tyrell. De gouden combinatie van Motown met Something Stupid uit 1967. Het is wel een stuk minder ongemakkelijk om een liefdesduet te horen zingen door twee soulcollega's dan door een vader en zijn dochter. Net ervoor hadden we de onbetwiste koningin van de Duitse schlagerdisco, Marianne Rosenberg, met Ich bin wie du uit 1975. Het nummer was kandidaat in de Duitse voorrondes voor het Songfestival dat jaar, maar werd weggestemd door de jury en Marianne nam wraak door er een cultklassieker van te maken die nu nog altijd op zowat elk feest gedraaid wordt zodra het bier rijkelijk begint te vloeien. Nu we het toch over het Songfestival hebben, in 81 werden er ook nog schone liedjes gemaakt.

Een ode aan de vrouw, de grote Charles Aznavour met She uit 1974. En dat groot sloeg niet op zijn lengte, want hij was met zijn 1,60 meter zelfs nog 10 centimeter kleiner dan ik. We begonnen het blokje op het Songfestival van 1981 met Bugs Fizz en het popvrolijke Making Your Mind Up. En anno 2026 steken de deelnemers pluimen in hun gat om op te vallen. En eigenlijk is Bugs Fizz schuldig aan de uitvinding van dat fenomeen, want halverwege het nummer rukten de twee heren de rokken van de twee dames af, de eerste special act op het Songfestival.

0: in a thing that you ask.
1: Wat een stem. De peetvader van de muzikale depressie, Leonard Cohen met I'm Your Man uit 1988. Een plaat die zo vol zat met testosteron en pure verleiding dat het bijna illegaal was. En voor Leonardke draaide ik David Soul met Silver Lady uit 1977. Op de televisie parkeerde hij zijn knalrode Ford Torino voor het politiebureau in Starsky & Hutch, maar in de hitparade stalde hij deze zeemzoete ballade gewoon op nummer 1.
2: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

Er gebeuren rare dingen als Lucie begint te swingen. Als je bij deze plaat je ogen sloot en je fantasie de vrije loop liet, zag je ze swingen rond een paal in Lucie's bar met maar weinig om het lijf. Maar het bleef bij dromen, want ik mocht er van mijn vrouw niet naartoe. Willy Sommers in de Van Dijk collectie met een vergeten parel uit 1974. Kwaliteit van eigen bodem toen geluk nog heel gewoon was. Net ervoor uit 1967 It Must Be Him van Vicky Carr over een vrouw die neurotisch naast de telefoon zit te wachten tot die ene vent belt en zweert dat ze doodgaat als hij dat niet doet. Dat was 1967. Tegenwoordig moeten we daarvoor niet meer thuis blijven, want we hebben overal onze smartphone mee. Girl.

Het is een cover, maar hij is stukken beter dan de originele versie van Neil Diamond of die van Urge Overkill uit Pulp Fiction. En ik was fan van het eerste uur van Bert Voordekkers, die een stem had die klonk alsof hij twee bakstenen had opgegeten als ontbijt met een liter whisky en een slof sigaretten. En hij won er de Voice van Vlaanderen mee in 2011. Girl, you be a woman soon. Ik zie net dat het bijna 10 uur is, dus ik maak plaats voor Mark Uitenhoven, want die is er tot middernacht met Jukebox Gold.

0: Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 15 tegen een leegstaande woning gereden. In de auto zaten nog twee minderjarige passagiers. Alle drie inzittenden raakten licht gewond, dat zegt het parket van Limburg. De auto en de woning zijn wel zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk van wie die auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt nog de precieze omstandigheden. In Limal, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een woningbrand. Dat meldt het Waals-Brabantse parket. Een wetsdokter moet de dodelijke slachtoffers nog identificeren. Er vielen ook 4 gewonden. Zij zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De artsen in ons land willen juridische stappen ondernemen tegen de zogenaamde kaderwet. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. In de wet staan onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond conventie. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg gaat dalen en dat er minder mensen arts willen worden. Vorige zomer staakten de artsen zelfs. Nu de wet gepubliceerd is, willen ze die juridisch aanvechten. Oostduinkerke heeft er 2 nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze zijn vanmiddag geslaagd voor hun examen. De 2 volgden eerst een opleiding van 2 jaar om het vak te leren. Ze treden daarbij toe tot een select clubje van amper 15 paardenvissers. Je hoort een van hen.
3: Het is eigenlijk een familietraditie. Ik ben eigenlijk de 4de schoonzoon die het meekrijgt. En ik ben gewoon meegerold erin, want mijn schoonvader is al lang paardenvisser. En ik ging dan een keer mee in corona. En ik word dan ook gepassioneerd erdoor en daardoor wou ik het ook doen. En zo zijn we hier tot vandaag geraakt.
2: Garnaalvissen te paard is sinds 2013 ook officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Ze deed dat op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve. Ze liep 10 kilometer in een tijd van 30 minuten, 50 seconden en 1800ste. Het vorige record stond 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Zij deed er toen 31 minuten, 3 seconden en 1600ste over. In augustus loopt Van Lent de 5000 meter en de 10.000 meter op het EK Atletiek. Dat vindt plaats in het Engelse Birmingham. Hier en daar kunnen nog wat buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag dan wolken en buien, wel iets warmer dan tot 22 graden. De dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden.
4: Vanavond vertoeven we in hogere kringen tussen koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen. Welkom bij Jukebox Gold Royalty Special.

Ben E. King, Nat King Cole, Queen, Corrie Konings, Bobby Prins. U hoort ze allemaal tijdens onze royalty special in Jukebox Gold.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 15 tegen een leegstaande woning gereden. In de auto zaten nog twee minderjarige passagiers. Alle drie inzittenden raakten lichtgewond. Dat bevestigt het parket van Limburg. De auto en de woning zijn wel zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk van wie die auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt nog de precieze omstandigheden. We wachten af met het boeken van onze vakanties. Dat blijkt uit een rondvraag van reisagentschap TUI. Door de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen we deze zomer duidelijk vaker voor een last-minute boeking, zegt Pieter Meijeren van TUI.
3: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
2: Vooral Europese bestemmingen zijn in trek, onder meer Spanje, Italië en Kroatië. De Hondius, het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, heeft de haven van Rotterdam verlaten na 3 weken. Nadat de laatste opvarenden van het schip waren gestapt, werd het volledig gereinigd en ontsmet. Het is nu op weg naar Spitsbergen in het Noordpoolgebied. Over een week start daar een nieuwe cruisereis. En dan nog basketbal, de B-Gold Cats. Dat is de talentenploeg van de Belgian Cats, hebben ook hun tweede oefenwedstrijd gewonnen tegen Duitsland. Het werd 65-56. Gisteren wonnen ze ook al hun eerste oefenwedstrijd tegen Duitsland met 85-60. Hier en daar kunnen nog buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag wolken en buien, iets warmer dan, tot 22 graden. De dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden.
4: Opnieuw welkom bij onze Jukebox Gold Royalty Special. Tot middernacht.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een Albanese drugscrimineel heeft een opvallende deal gesloten met het parket, dat schrijft De Morgen. De man heeft zijn schuld bekend en 1,5 miljoen euro aan de Belgische staat gestort in ruil voor een mildere gevangenisstraf. De man is intussen ook vrijgelaten. Hij werd begin dit jaar uitgeleverd aan ons land door Turkije. Daar zat hij al 2 jaar in voorhechtenis. Het gaat om een van de verdachten in het grote drugsproces rond Floorpressers. We wachten af met het boeken van onze vakanties. Dat blijkt uit een rondvraag van reisagentschap TUI. Door de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen we deze zomer duidelijk vaker voor een last-minute boeking, zegt Pieter Meijeren van TUI.
3: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
2: Vooral Europese bestemmingen zijn in trek, onder meer Spanje, Italië en Kroatië. Het Iraanse nationale elftal krijgt opvallende regels opgelegd van de VS tijdens het WK voetbal daar. Het team mag pas op de dag van zijn wedstrijden de Verenigde Staten binnen en het moet diezelfde dag het land ook alweer verlaten, dat zegt de Iraanse ambassadeur. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde ook erg lang voor de spelers hun visa kregen. De teammanager en perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran zit in dezelfde groep als ons Rode Duivels. Op 21 juni nemen ze tegen elkaar op. Hier en daar kunnen nog buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog, tot 20 graden. Maandag dan veel wolken en buien, iets warmer dan tot 22 graden. De dagen daarna wisselvallig en opnieuw rond 20 graden.